0: Story is aan mijn gazi. Is die hond van Notas?
1: Ja, mijn broer, die ding is vol van zijn slim gedachten. En dat nogal nadat ik hem klaar voor gemaakt heb, die zo trok die is.
0: Ik zei het zij. Die zij verdag, los zijn vriend. Lijn.
1: Ik is blij dat hij roept van hom ook gazi niet. Maar net ook denk hij, hij is ook een van die parasen. En kijk hoe krap hij aan de spandoek nog.
0: Jij, allemaal van jullie. Lijn.
1: Dat baat die hele kop blij niet. Wat net jelle berg hier.
2: Oh, hier komen ook klonkies ook daarom nou.
0: Ik zei ook klonkies. Dan rakies aan mijn gazie. Maar nou is de eerste vraag van die dag. Ons moet het nog uitsoort voor die next trok inkom. Die vark mensen, hoe man op man. Dat is gewoon wat as.
3: Hoe is die mensen, het zijn jelles wijzele. Kom kijk ook maar net alle ding.
1: Slang wil niks verstaan van die nie, mijn broer. Hij klaar gesê.
0: Ons moet die mensen opnuk.
3: Die mensen gaan schadelijk, maar net zoals ons sinds. Als jelle wil aanraan, is het jelle dan. Maar moet je expect, ik moet voor jelle support.
0: Als je dat ons alle wil aanraan, die ook klonkies. Een slang met gazie. Zij kent toch zelf. Die man vat niks nonsens hier op zijn tupie.
3: Als je, zijn tup. Bakker is lange tup. Die is die damsheid waar die kerns en die doopse vullers kom erom, sinds. Die nage mens wat prepared is om hier in die sting gemoos te kom roodkrap voor een loving, het een recht om het te kom doen as hy wil.
1: Ook klonkies, my bro, draait sy om die verslang te sê. Sy het sê afgesien hoe hy aan een jong laaske met die mis gestiek het, amper sat. En wat denk sy kan een man doen as hy om een skin instrak om iemand te stiek met die mis? Naksie, my bro.
3: Dat sy nie wil, ek had sy moos refuse om het te doen. Hy kan nie om ons die maakie mense aanrand.
1: Dat sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
3: Sy is te veel van haar bang gaat, Aaron. Dat is ook om sy alles doen wat slang vir jou sê om te doen.
1: Nee, dat is te sê, ek is haar bang gaat die ou klonkies. Maar slang het nog altijd mooi gekyk by my kan.
0: Hoe? Nou, dat is. Van die hele twee nou reerig staan in avel. En dit nogal zo die mensen. Nee man, los sy gedagtes.
3: Hoe staan in strijd nie man, ek wil maar nie by Aaron hoor man. Hoe my kan sy slang het nog al die tijd mooi gekiek by sy kant.
0: Los sy my gazie. Sê eire vir die mensen, hulle kan maar koka. Ons moet al klaar al onze valuables uitgaan.
1: Ek sê, is julle kaas nou kokkerap ma.
0: En julle kan sien, haast die kan niks trok uit nou. Blijf weg. Ik woon voor jullie.

0: wat sal julle sê wanneer julle na hare kan kom? Okay.
1: Kom met hom aan die alkans, ons het dan wag vir jou koffie, Aaron. Okay, water aan, Doggie?
0: Moet nie waar in die slang. Hy kom daarom al steam uit die blik uit.
1: En julle moet uitkijk vir 'n kietel.
2: Praat van 'n kietel. Hy een vrou het nog een lieke kietel opgetjawe oogen.
1: Hoekom het jy afgevat, die? Sy is aan vijf, ons soek een.
2: Hy same slang. Hoe kan ek nou die vrouse kietel afvat? Sy was dan so excited toe sy het opkrap.
1: Wat meen sy, hy shame? Die mense sal moet gewoon draag aan, laat hulle op slangse tippes.
0: Dus ja.
1: En moet nie laat ek uitvind. Julle allow die mense om my koppe in aluminium hier weg te draag.
0: Over my dead body. My kietel was die Ellie nie. Ons ran van slang af sjaaf geleef, wat maak sy met die hond wat slang sy shipment die wil kon wegdraag? Us ja.
1: Maak die saak of wat aluminium was of nie. Ons markeer ek dit dan.
0: Net morgen hijjack ek sommer een verslang, ha? Want my ook kaap hier sommer altijd op. Us ja.
1: Wat kan jy nou klonkies? Hoekom is jy aan so stil vanaan?
2: Ja, ek is die stil die slang. Wat kan een mens sê, maar net moeg.
1: O ja, sy het ons nog scrapjaar toe gegaan. By the way, hulle doen nogal min gegeef vir die kaartboot.
2: Ja, maar slang moet onhou, hy 17 reens was moes maar net vir die jaarde van die kaartboot. Die ander jaarde leem ons al die achter die sek. Die bansie kon nie al die kaartboote vat die en slang wie toch sja, wie skrip jy het as vee?
1: Ja nee, ek is wees dran. Daar is ook om ek gecheck het om een pee te koop en een grotere waar te maak.
0: Daar is nogal een kwaai gedachte slang. Maar waar gaan die pee blij? Die kansen gaan moes jy toelaat dat die pee op jy te blij nie.
2: Ja, het is nogal reer, Aaron. Ons blij al klaai legally.
1: O klonkies, my bra. Ek blij nou al langer as 3 jaar hier tussen die bosse langs in die tip. En solank as wat die council nie van my een joy kan gee nie, gaan ek hier blij. Ek en my oorlede broertjie het al 2 Kersfeeste hier in die shack van my geëet. So moet nie by my kom praat van illegal.
2: Nee, ek meen het die so nie slang. Ek meen maar net, hulle kan nogal vir ons kom uitsit hier.
0: O, klokies, waar is die suikerblik, my broer?
2: Ja, hier sit. Hier staan die koffie ook by ons. Bring sy net die biekers.
0: Ek is wees my bra. Kom, dat is koffie sy.
1: Gooi vir my net 2 lepelsuiker in. Jy wil gat nie meer so baie soeter het om my lijf heen.
0: Is ja, slang.
1: Skep slang die papa ook gat. Dat moet daarom seker nogal warm genoeg wees.
0: Ja, slang sy koffie.
1: Sit som my hier. Ek gaan nou eers my pap eet. Want ek is nou skoons honger gewacht vir die koffie.
0: Hier sal hy ouwens. Maak jylle maag te vol. En onthou, die pap is gemaakt according to my secret recipe. Ek noem het sommer oogatse secret pap. Asja, en moet nie vergiet die koffie word genoem Haroonse Black Sweetness.
1: Alright, bras. En die kies gaat ek aan maar die judge wees.
2: Wanneer het ons aan slag een stokkie vlees slag?
1: Oormorgen is het vrijdag, bra. En dan vat ek my koeper en aluminium weg. Dan bring ek voor vis en chips.
2: Nou gaat ons morgen aan maar veel pap en koffie.
1: Hoop complain, klonkies. Het liefst lees jy nie honger nie.
2: Nee, ek meen maar net slang, ons week hard dier die dag. En pap kan nie eindelik een man sy kracht opbou nie.
1: Sy is die enigste een wat altijd complain oor iets. Ek en die ander bras eet aan die selle kos as sy. Maar hoort sy ons complain? Sy moet my strijd sê as sy nie meer happy is die by ons die bra.
2: Nee, ek meen maar net slang.
1: Sy meen maar net wat?
2: Nee, dis hoor uit slang. Jy gaan maar nou liever slaap.
0: Hou zolang die kooi warm, Gazi. Ek is nou daar.
1: Ek weet jy wat kan jy nie, bras. Want daar laai nou klonkies nou dik by kooi toe. Son om sy pap te eet. Het jy ook miskien complaints? Ek praat net van die kosie. Van enig iets.
0: Nie slang. Ek het nogal niks complaints. Ek weet jy van die oog gaat af.
2: Nee. Ek ook nie slang.
1: As het is, moet jy nou my pijs maak. Ek meen maar om te sê, jylle was los, bras. Maar nog altijd het ek vir jylle away gemaakt. Reg?
0: Ja, slang. Man sal hy nog duiver giet, die slang. Check maar nou niet. Waar sal ons vandag gewies het, as het die verslang gewies het, ja?
1: Sien sy? Maar as het te sê, ek gooi duif voor jylle koppe nie, bras. Never. Ek is een man, ek help enig een. As man nou net om te sê, as lyk amper van my asof ou klonkies begin stemmig trek.
0: Ja, slang.
3: Hoe groot man, jy is nie bereist ek jylle moe nie, is myne.
4: Jy,
0: Het vir julle gesê, julle moet wag laat ons julle roep. Goed sê.
2: Ou gat, nee my masse kind, hy's 'n groot man hy, moet nie so met hom praat.
0: Au, gasie. Sy vir aan sy aluminium aan.
2: Ja, maar ek sien die boom voetsekie, en nog een ding, hy aluminium is mos oosinne, man. Ek sê maar net, en hoor het los.
0: Oké. Okay. Dan moet ons maar eieren maak so slang, man. Hoor laat hulle krap. Maar dan vat ons niet alles af wat ons wil heen.
2: Als ja, dat was nog die laatste troep van die dag. Ben ik ons slang, man.
0: Ik het zelf ook kunnen wonen, Gazi. En die man is moest daar maar vroeg voor ogen die zijn.
2: Ja, maar jullie moeten nou die van gieten. Die waantie was tok en blok gelaai van die poepe en die aluminium. So slang het zwaar getrek op die vrede.
0: Ze is recht, Gazi. Die was een redige vraag en een half. Eén slang is alleen.
2: Nou, hoe moet hij dan hier van oe samengevat om te jou?
0: Zij kent toch zelf, Gazi. Slang land elke vrijdag alleen met die ship.
2: As ja, en vanaan friet ons weer blank pik my broek.
0: Asso, Gazi, slang het moest klaar eerste aand gesê. Vanaan is het weer vis en chips aan, dos
2: ja.
0: Dos ja, en soos ek vir slang ken, is die dop natuurlijk ook by.
2: En julle is nou by, jyfie.
0: Hoe dan nie, Gazi? Is die jakker al wat een man het zo kry nie?
2: Wat ze moet jou elke dag in jou jou staan en sikkel om koepen en die aluminium in die stinke moos te soek. En wat wie? Een slang?
0: Nee, ze moet het hier nog so sien nie, Gazi. Is vir ons amal.
2: Ahoy, ons amal. Nou waar is die geel? En die week moet ek skrapie aan toe, maat, sa. Hoe kom? Was er net een klomp eises en blikke en kaartboorde. Maar as die kom met die koepen en die aluminium na lijn na die sjaaf en nogal alleen. Hoe kom?
0: Hang vaar het sieke so, man, ou klonkies. As hy nog een man saam met hom moet vat, dan bly hy net twee man oe. Twee man kan mos nie al die week doen.
3: As ja, klonkies.
2: Nou, ook al twee man in die week doen, as ek skreepje aan toe moet gaan, ja. Of ja, by miskien vir julle.
0: Los die gedagtes van jou, my gasie. Ons kom allemaal uit die tronk uit, ou klonkies. Want sy het self gesê, is difficult om te survive hier buiten. Maar nog altijd was slang die man, wat vir ons een loving kom gee.
3: As ja.
2: Sê liefste ons gee vir hom een loving, jens. Jy, slang is een ach, man. Die Sarah binnen gesien, die ache lijks om ander mense te gebruik om hulle veel leer te doen.
0: Sy maak misschien recht wees, my kaasie. Maar een ding moet sy onthou. Slang het nie sy lomme makkelijk gekry nie. Achterwoord moet jy die klompdinge gaan.
3: As ja.
2: Hé, nie van myn klompdinge, die sip man van wat daar gaat, die saaf, jens. Ons gaat die meer alles nie so vir slang gee.
0: Sy sê jy so makkelijk, sy gaan het saaf ou klonkies. Maar waar? Ek weet nie van een wegstiek plekje nabij nie, my broer.
2: Nie vir jou wat hy waar nie, my masse kan. Ek sal een plek kree om die shipman te saaf.
0: Nou soek sy vir een ding wat my liefste kon geblij het, Gazi. Slang sal ons automatically wil weet, waar is verdagse shipman?
2: Dan sê ons net, daar was niks.
0: Nee, jou klonkies. Hy van sal ons nooit so iets gloe nie. Sy kan ons maar self check, Gazi. Die hele vrijdagse trok het ingekom, maar nie een van hulle koepe in aluminium gehad nie. Nee, maar...
3: As ja, as ja.
2: Oké, dan saaf ek die jaafde.
0: Maar hoe soek, Gazi? Maar nie alles.
3: As ja, klonkies.
2: Ek wil maar net, hé, jylle moet voorraak van hoeveel zakslang rechtig maak uit die supmint uit wat oos hoe staan en uitkrap jy elke dag.
0: Maar is het dan so importe vir oos om te weet hoeveel geld slang maak, my bro?
2: Het is my masse kind. Dit is die enigste hoe wat jylle gaat uitvind hoe slang eindelijk oos gebruik. So, is allemaal geen.
0: Ah, ek mind jou, klonkies. Ek check maar net. A slang moet uitvind.
2: Wat jylle om vertel?
0: Au, Gazi, ons is ons die pimpers.
3: Au, Asia.
2: Duidelijk, kom ons tsaai laat zien, soos het genoeg is soet vir die dag.
0: Asia, ek ga soma nou die hout by mekaar maak vir die fiene.
2: Yes, jylle gaan maar kom kyk wat jylle kan kry, ja.
1: Die sweet is daarom gepas, Bras.
0: Ja nee, myne sit so my lekker slang.
2: Nom my pas, slang. Nom my pas. Maar kom het slangen van my rooie gekoop? Ek lyk so gaas hy blauwe van ou klonkies.
1: Ek wil nie sê ek alles vat, die man. Net hoe strui die Bras weer oor wie het wie sy sweet aan.
0: As ja.
1: En die was nie nie die enigste kalles by die Chinaman gehad het.
2: Zeker, sa man, my swap ou ou gat. Hoe kom ek lyks weer die rooie?
0: As my toch korrek, Gazi. As moes die selle saai so voel.
1: Amal is laat.
0: Ek swaf saam niemand in my bureau. Ek hou van geel dankie slang.
1: As al right, Bras. Jylle deserve die. As dinge weer al right, like next week. Dan koop ek van man-manne jeans.
2: Os, ja. En kan een man moos niks dat er een naadserie gaat losgaan in die locatie.
1: Ze sê dat dobbelde net loverboy. Hey, Aaron. Skink vir die brasse een dop daar, man. Hoe sê dat? Ek is sieke die brasse is nou al lekker doors naar die vis en chips. Ek is self nou lekker vol geëet.
0: Ja. Eerst die bieren en dan die karantie. Of hoe wil julle dat hier?
2: Sy sê drijven, Gazi. Gooi nat.
1: Die bang zijn, man.
0: Slang!
1: Is ek? Wat laat jy my so skrik aan doen?
0: Sorry, slang, maar ek het die slang gesien nie. Die bos is so baie dik hier langs die rivier.
1: Ok.
0: Nee, ek kom maar net vir slang sê, daar is een skelm wat daar die sjek uitgestiek het. Hy wacht af vir slang.
1: Wie is die skelm?
0: Hy het die sy naam gesê in die slang, maar hy sê hy keep vir slang.
1: Waar is hy nou?
0: Hy sit daar voor die sjek in die zoon.
1: Sam met die brasser.
0: Is ja, slang. Maar ons is eindelijk nou hastig, slang. Dis amper duine klok.
1: In jylle locatie toe?
0: Ja, slang, as jy.
1: Had jylle nou weer jylle kroon op as jy Bean Queens gaat worden?
0: Nee, ons het klaar wees geraak, slang. Ons wat nou net elke jyne 30 bakse.
1: Gedachtes, bra, gedachtes. Maak hy skil om wees waar ek sit. Sê met die toekom.
0: As jy, slang. Dan sien ons vir slang vanmiddag.
1: Alright. Die mannen wist die skil om wat sê ek ken van my. En hoe weet hy nogal dat ek hier blij? Sê. Ek weet my maar regel, want die man kan nie trust. Daar is hy! My eerste byt vir die ochtend. Kom, kom. Moet nie vir jou kom staan na die strand hou hier nie. Stadig. Stadig. Sluia. Yes, like. Maar het sy daarom klein, jong. Ek sê vir jou maar terug in die water moet gooi, sodat jy jou ouwe broers en sisters kan gaan roep en die na my toesteer. Wacht, laat ek het gauw die hoek uit jou mond uitkrik. So ja. Zwem nou maar weer verder en kom terug as jy groter is, ne?
4: Ja, hoe lyk het dan vir my, jy praat al nou met die visse boete? Was ek dan so lang weg?
1: Wanneer? Is dit redig, sê?
4: Ja.
1: Nee, man. Ja.
4: Dit is rarig ek, ja. Hoe is het moet dat?
1: Jo. Wat een surprise.
4: Jo, sta toch, boete. Jy druk me my wind uit. Los me nou.
1: Ek kan het nog nie glo nie, man. Ek is vry om jou te sien. Wat kan jy dan? Het jy escape?
4: Nee, man. Hul het my vry gelaat.
1: Hoe dit gebeur? Jy het dan 5 jaar gekry vir hy moord. Maar was nog eens een volle 2 jaar aan binnen.
4: Ek is sik, boete. TB.
1: Wat kind. Ek is sorry om te hoor, Bali. Rerig. Baie sorry.
4: Thanks, boete. Ja, ek is een van die ouwens wat op een sik parool vrygelaat is. Maar nie net omdat ek sik is, die man. Let's say, ek is een model prisoner.
1: Model prisoner. Sê!
4: Dat is waar. Ek het nie meer die win van allemaal die rongsie, man. Ek het dan die meeste van my tyd daar in die hospitaalse tronk geleer. Kan jy dan nie sien, man, hoe maar is ek?
1: Ek had het genoot, ja. First time toe ek jou sien, en toe ek jou hug, het ek gevoel dat jy is net veel aan been. Kom, sit jy op my stoeltje.
4: Ja, dankie, boete. So, ek sien, jy vang nog altyd vis op een saterdagochtend.
1: Soos hulle sê, old habits never die.
4: En daar is nog geen lady in jou lewe nie, boete?
1: Nee, nog nie, man. Ek denk dat seker al die tetos om my gesig wat hulle bang maak. Wanneer het sy uitgekom?
4: Vanochtend 6 o'clock.
1: En sy kon nou eens hier aan? Maar sy kon nou al paas na in.
4: Ek het eerst daar by Antie Rosie gaan inloer.
1: Is het? En wat het sy toe weer te sê gehad? Toe ek moest laatst in die man uitgekom, het sy gesê, ja, ek kan nie daar by haar plek blij nie. Want sy is bang, ek gaat haar kinders tronk manieren leer.
4: Sy het vanochtend van my vertel, sy is bang, ek gaan allemaal in die huis aanstik met die TB. En ek het eerst daar gegaan om blijpek te soekie. Ek het my net gaan groet. En vir haar vertel dat ek nou weer 'n vreeman is.
1: En om te dink dat jy is ons enigste antie wat nog lewe. Ons is haar eie sister se seuns. Maar nou ja, as ook syke man, sy eie skuld laat die familie niks meer met ons te doen, man, wie sy.
4: Wie sy ouwens het daar weer die shit moet, hè?
1: As om op haar skel ons dat ook maar jou die tip kom skarrel het. Syke net so 2 weke achter die boere hoe jy kom mang het. Het 2 van hulle hier uitgestiek. Hy vet een en hy kleinsie.
4: Toe trek jy hulle somme in.
1: O, kon dan nie. Ek is aan alleen en ek sien aan hulle likes om te krap. Maar ek het hulle sommer die eerste dag wijs gemaakt om te sê, hier word hy net kom krapie. Hier vraag hy van my of hy kan kom krapie. Hulle was ook een over die Jack die hulle families. Toe offer ek hulle een job en een blijplek.
4: Ek het hulle stokas gesien. Al 3 sin is nogal op die voorarm uitgetrap. Hulle is allemaal 6.
1: Sien sy? Maar die eerste dag wat ek die tattoos op hulle voorarm sien, het ek net vir myself gesê, ek gaat die allow laat te pas 6 in my broodje kon wegdraan. Never.
4: Nou, waar kom die deur hier na vandaan?
1: Oor hy lange? Nee, hulle moes allemaal samen, man. Die ander 2 het om 1 zondag had wisset en sommer wijs gemaakt waar hulle nou op bereid. Toe hy uitkom, het hy sommer strijd hier toegekom en my kon vraag of hy nie op my hier kan go lang. Dis so hy hier beland. Maar hy's harre gat, man. Hm? Ek hou hom dop.
4: Is dit hy een met die rooi swete?
1: Is hy daar, ja.
4: Tras jy vir hulle, boete?
1: Pali, sy weet jouself. Ek het nog nooit te anders gelam getrast. Especially nie as 6 nie.
4: Wat is die harre gat een sy naam?
1: Klonkies.
4: Wil jy, ek moet om uitsoort?
1: Ho, Pali. Los die goed is van my. Sy is nou een siek man.
4: Nee, ek min maar. Moet dan met my niet praat, ne?
1: Kijk eens, Pali. Die dag toe mams afsterwe, was haar laatste woorde aan my. Beloof my, sy sal achter Pali kyk. En ja, ek het haar beloof.
4: Ek verstaan wat jy sê, Boeta. Maar om die jong uit te soort, is gauw.
1: Los dat, Pali. Die laatste keer wat die boere hoe jy kom hang het, kon ek niks doen nie. Oorlaat die te veel witnesse was dat gesien het hoe jy die skelms had gestieken. Maar ek gaat die laat die weer gebeur. Ek wil nou my promes wat ek aan mams gemaakt het. Nakom.
4: Ek apprecieer die man, maar ek min maar, ek is mos nie meer leidie nie.
1: Ek sê nie, sy is nog een leidie nie, Bali. En ek weet, sy is ook een 8. But just allow me to keep, I promise, asseblief, man. Jyn eerste, moet sy gezond raak. Het sy pille?
4: Ja, dat het my een maand sy supply gegeen.
1: Goed. Kleren saamgebring?
4: Ek het my jersey daar nie sek gelos.
1: Okay, los die rest van my.
4: Ek wil op jou net leren, Boeta. Ek wil werk, net soos die ander oonse werk.
1: Okay. Werk sal jy werk. Maar jy sal jy nou wel in die vullers kan krap.
4: So?
1: Vir jou het ek een special job. Maar daar is nog net 1 ding wat jy sal moet onthou. Hm? Ek het vir die brasse vertel om te sê, my broer is dood.
4: Au, oh, maar jy is daarom haastig, Boeta.
1: Wat mien sy haastig? Ek het ons gewiet en toe kam gat sy uitstek. En dan wil ek jy enig een moet wiet ons as broosie. Sien sy?
4: Ek sien ja. So, wat is die special job?
1: Ach, laat ek het gewoon my vieslijn oprol. Dan gaat maak ek vir jou een lekker wieke koffie. En dan vertel ek jou. En my naam wat jy eerste sal moet leer, is om my nie Boeta te noem nie. Jy noem my slang. Net soos die braas aan my noem.
4: So, ons kan maar sieke traai, ne?
1: Right. Kom ons gooi.
5: Die heel eerste sere wat ek so moeg voel.
6: Het hoort nou nie so lekker by die vier gesit dat die al langer gaat slaap.
4: Ja, ons nieuwe gazie is nogal stiller binnen die shek, he. So slang ken om glad die, he.
1: Van geen kant af, he. Al wat ek weet is dat sy naam is Bali. En dat hy saam met die bra van my gemang het. Die bra het om na my toegestuur.
6: Hoe ken ons die bra van slang?
1: Ek doubt het. Hulle het ons in Bosdamse tronk gelê. En ons kom van Vlakspruit af. Maar dan moet Brasse in Bosdam wees wat hom ken. Want hy het vir 2 jaar aan gesit.
6: Wat sy naam slang?
1: Woela.
6: As jy slang, hy is ek een woela gehond hy nou.
1: Harry, sy is gesit, voetsik. Sy praat nie so van die man nie. Woela kap vir jou op so stikkies bult op.
6: Sorry slang, ek het nie so gemeen nie man.
1: Hoekom is Harry dan so gesit? En jullie twee slaat je zo dronken.
0: Slankin moes. Die gas is moes maar bij je lach op Pietro. En hij doet ook ja, bij ons gesit. En daar is hem met een paar lijmmeiden gesit in sy.
2: Ja, en enige tijd, daar gee een van die ouwe net zo'n lichte soen zien en koop hy maar niet weer.
6: Ja, nee, moet hy zo licht jou klonkies, man. Ja, die tere is het ook daar een wei gekoop, hou.
1: Sê, wonder dat hy zo'n lams gesuip is, sê. Wacht, ek gaan kijken voor balea sla. Lonkies! Lonkies!
7: Jaslim!
1: Hoe gooi je?
7: Ja, Jaslim.
1: Kijk eens, ik wil even voor Pali Kliniek toevat voor zijn pillen, waar het nog vroeg is. Ik denk dat die kliniek zal nou al zo vol zien. Hij is maar nu eens de 3 weken hier bij ons. En die maandse supply wat hij van gaat praten, dat zal weer op.
2: Maar Pali kan dat niet loopjes lang.
1: Dat is wat ik wil even met om die pijntje wegpad.
2: Hoe rijdt ze lang?
1: Gaat zich over die brassen, hulle moet zo lang alleen aangaan.
2: Hoe rijdt ze lang? Je komt zo naar die vaantje.
1: Gedachtes, bra. Gedachtes. Malik, is je wakker?
8: Ja, boete.
1: Kom maar, kijk, op. Trek zo maar die warm jacket wat ik voor die weekend gekoop heb. Voor je jas, ja.
8: Dank je, boete.
1: Marisa, huh? Klonkies gaat je maar die vaantje kliniek toevat. Zo, het is je opportunity. Zit maar wijs.
8: Ja.
1: Ik depend op jou.
8: Maar niet waar, nee, boete. Los om van mij.
1: Ah, ik kom mee nou.
2: Je ziet Wantje,
1: kijk. Op wat goed die komt weer, gaat zitten op die Wantje. Maar gooi jou mee om voor Bali op die Wantje te lachen.
2: Ik zet zomaar een van die kaartborden onder die kombees.
1: Gedachtes, bra, gedachtes. Bali, met die hoekle niet kaart.
2: Dat moet hier in mijn achtergat zijn, Gries.
1: Wacht, laat ik voel. Ja, is het.
2: Dat is maar die mensen hier voor die deur getrek, slank.
1: Zo te gezien, mijn bra. Rijd, zet nu je ene hand achter Bali zijn rug. En die andere hand onder zijn bouwde. Vang nu mijn handen vast. Rijd, samen. Op 3. 1, 2, 3. Dat is. Move net zo. Zet me staan op. Kom die deur uit, kom.
2: Zak nog! Daar zijn! Zo ja! Rijd door Bali! Wat doos mijn broer! Dank je, Konkas! Ik apprecieer het, broertje! Nee, is niks zo, Bali! Is moest ziek, man!
4: Ja, ik heb jou klaar uitgecheckt. Je is nogal zo rijdt en bra. Hoe lang is jij nou samen met die ONC?
2: Ten zo 9 of 10 maanden.
4: En hoe zien jij die ONC?
2: Alles zo rijdt.
4: Weet je, dit is nogal de eerste keer wat ons toe die kans kreeg om dikke te kan chatten.
2: Dat zo, Bali. Deze laat moest mis van die tijd omdat ze ziek is. En ik kan moest hier ziek man gaan wakker maken met om te worden gesjaals.
4: Maar jij zei die ouwens is daarom al rijd, broertje. Ik vraag maar. Want ik weet moest hier welkom ik bij die ouwens is, man.
2: O, Bali, moet zij niet veel worry wat daar niet, man. Zij is moest een van ons. En nog een ding, slang is voor van jou, mijn broer.
4: Ik ken niet eindelijk wat slang hier, maar het is woelig wat gezegd. Ik moet zo'n braak om opzoeken, want hij zal een wee maken voor mij buiten.
2: Nee, slang is al right. Het was allemaal een wee gemaakt.
4: Ja, maar hij lijkt dan voor mij naar een braak. Ik meen maar, ik kan misschien verkeerd wees, maar... Ah, niet wacht. Kom eens los het maar, lieve ze daar, broertje.
2: Het ja, hoef je hem te waren niet. Ik kan maar praten met mijn kind. Ik heb nogal je oor wat stories loop en oor vertellen.
4: Daar is die wee wat ik al gezien heb, broertje.
2: Zij is een heilige, duidelijke braan, hè? Nou, hoe het zijn we slang opgezocht.
4: Ik min maar klonk als die subman wat hulle elke dag uitkrap. Hoe binnen wat julle daar het? Ik min, was het daarom hoort wel?
2: Ja, ons eet die elke dag. Al is het nou maar, misschien van die tijd pap en koffie. Maar vrijdags aan ik kreeg misschien voor zijn chips of ja, ik in een streetwise toe en rolls.
4: Ah, maar kap hy daarom af saam met julle. Ek meen, sakwaas.
2: Ons kree hem, ja, ek doen 80 bucks elke vrijdag aan.
4: 80 bucks? Die meen dus, julle maak nog hier lekker profit hier op die tikmine.
2: Wat, brad, sê jou balie? Als hy gezond is, gaan sy self sien, wat maak ons in die dagse tyd hier so? Hoeveel krap ons uit? Dis eisters, dis kaardboer, dis beeldjes.
4: Na?
2: Ja, sometimes kassies, spiele. En dan wil ek eens praat van die koepe en die aluminium. Dit is eindelijk die zaak.
4: Nou praat jy moos van kroonbroodje.
2: Exactly. Maar daarvan sien ons niks. Niemand weet rechter wat slang elke week op die alle. Hy is een secret. Want hy vat allerlei supplement alleen weg. Hy bring hy like liever elke en so'n something.
4: Something soos wat?
2: Het miskien van hy cheap jeans er over die tijne, man. Of een sweater, of kippie. Something soos die. Die kraantje bleef nie achter nie. Hey, hy is maar net om die jeans happy te hoes. Wel een sak as hy gaan gesak moet word.
4: En julle, ek sê dit ook maar net so.
2: Yeah, wat kan sy maak, o Bali?
4: Ek sal die wist om my eie ding kyk. Dan weet ek het liefst, ek kan meer zak maak.
2: Ja, maar dan moet ze veel weg van dat diep af. Slang ze leeuw moet zien, net zo los dat ze eie ding hier komt kijken. Is ze al klaar, die site op die?
4: Nee, een dijkhuis, dan werk ik voor hem. Maar ik zorg dat ik elke dag mijn supplement in kan houden. Hij hoeft moest hij daarvan te weten.
2: Ze wil mijn massacre, ze zal zo wat een tala.
4: Ja, ik zal zo wat ding doen, broertje.
2: Serieus, hoe balie?
4: Jy moet een ding weet, ook Lonkas. Dit kost een skelle om een skelle om te vang. En ek is nie van plan om my hele leven lang vir een ander man te wekie. Na, broertje?
2: Nee, paraat. Een ding kan ek sien. Ek kan sê, jy gaan nog die pak slat op die tip, my massakeun.
4: Wat maak dan nou vir jou sê, dat ek en jy gaan nog baie geld maak hier op die tippe? Jy weet moos, dis impossible so lang as wat slang met die eiste aan te regeer, man.
2: Weet jy wat maak van my so? Sy, my masse kind, sy.
4: Huh?
2: Hoe kom? Jy kan sien, sy is een oog van gedagtes. Die ander skelm is een beetje bang, man.
4: Bang vir wat?
2: Wat die gedagtes? Toe ek met die idee by hulle gekom het, was hulle tot nie op hulle nerves.
4: Jy het daarom al so iets gekonsere.
2: Lang al my masse kind. Hy kan moos jy soe ding alleen daal aan nie, man. Hy, manne, hulle kan my miskien piep, en dan, as het moos nacht.
4: Maar jy moet moos nie ding vir hulle kleer gemaakt het, en so sal jy vir hulle makkeliker gaan ingetrek het. Ek nie, maar, dat is wat ek so gedoen het, ne?
2: O, Bali, weet sy, sy is aan moos so over my gedagtes kan lees. Hy is kom ek sê, ek kan sy. Ons gaat een jellige combination, man.
4: Dat kan nogal zeggen. Maar jy is te stadig, broertje, die is wel te lang. En ek is een ouwe saap move.
2: Wat mien ze, ek is te stadig. Dat jy maar zomaar one time voor maak op jullie. Op jullie die operation is lang al in progress.
4: Jy is
2: veel. Hoe sien ze aan van mij, bro? Ek het die ding begin net voor ze uitgestiek het. En jy moet sien hoe lekkie sip my nou al een halve zak koepen en een halve zak aluminium.
4: Jy schiet my zomaar kaart, broertje.
2: Jy sal maar niet voorraak, o balie.
4: En wat as slang miskien op die shipment afkom? Wie gaan dan man staan?
2: Hoe dink sy gaat hy op het afkom? Nee, my massakind, slang kan maar vergiet. En ek geloof ook hier die jeans gaat piempie. Hoe kom? Dat is misschien voor van die profit.
4: Zolang jylle dit nie na by die check stoor nie, ne?
2: Nee, so achter die klips en ek moes daarom nooit wissie, man.
4: Jy moet een ding weet, o Klonkas. Slang oorals. En ek glo nie, daar is een safe plek daar nie.
2: Ach, hy het ek al lang kan uitgevlieg in my masse kind. Sien jy lang gras daar onder langs hier een fietsie?
4: Ja.
2: Nou, daar is moes net modder. Niemand gaan daar so nie, man. Daar sak jy weg tot vee boek aan jou enkels en die graskave amper tot by jou boure.
4: Ja, dis dan, daar was slang gaan vis vang, o Klonkas.
2: Ai, nooit gesien nie, man. Ek weet exactly waar slang lyks op af te koel en die twee sakke staan verder op as van daar wat slang altyd sit. Soos ek nou veel gesê het, niemand gedaan nie.
4: So, Hoe gaan jy daai sakke daar wegkry en wanneer?
9: Die moment al twee sakke vol is en moenie vergiet nie. Ek is die man wat in die week skrepje het toe gaan. Die twee sakke druk ek sommer onder die kaartboot en die eisters in.
8: Jy sal ons daarom seker nie vir my vergiet die broodje, he?
9: Ah, o, Bali, sien sy rand van my, my bro. Sy sal wees, ek is vol van jou.
8: So, broodje, ek was reg, man. Ek het sommer van die begin af al gesien, jy is een duidelijke bra.
1: Is jy daarom comfortabel, Bali?
8: Hoe kan jy omhoog as jy klaar so baie moeite gemaakt het, Boete? Jy het die matrasse en die kussing saamgebring en die nieuwe kopbeers wat jy gister gekoop is, daarom so lekker warm.
1: Ek sal gelijk sit dat jy nog eieren in die kooi moes geblei het. Maar nou kan ek ook nie waag om jou so alleen na in die shek te laat leen.
8: Ek is blij, jy het my saamgebring. Een manse lichaam raak net al zwakker van die hele tijd so in die kooi lee. En nog een ding, dis vroeg morgen so lekker fris hier langs die Rafiji, ne?
1: Daar is ook om het lijks om hier te kom.
8: Ah, sien jy? So, van wat moet ek nou dan op een zaterdagochtend in die kooi blij leen, ne? Los hy story, Boeta.
1: Ek dink jy ons me nou weer aagie oor die selle ding. Maar ek sal jou moed by die hoste gaan inboek. En ek wil jy het jy me nou weer in die kaars kopie. Jou gezondheid het rechtig baie achteruit gegaan van dat jy hier gekom het. En die sjek is gelat jou rijd vir iemand wat so siek is soos jy nie.
8: Dan gaan ek ook maar net in die kooi leen. En diezelfde pille drink wat ek nou drink, ha?
1: Ja, maar at least is daar dokters en nurses om jou. En sy slaap in die rechte body. Die sjek is so goed, sy slaap buiten. En die klammigheid van die rivier en die stinkreke. Is die goed, die?
8: Ek is alright, Boeta, so lang as wat ons net by mekaar is.
1: Ja, maar ek is geworried door jou. Ek wil het, jy moet completely gezond wees as ons moef. Dit is waar wat ek try, laat jy elke dag jou sok moet inkry, so laat jy weer kan loop en die leven geniet. Verstaan jy, Bali?
8: Ek verstaan, Boeta, en ek appreciate dit alles, maar moet nie so baie worry nie. Sometimes voel ek skoon skallig, want dit lyk amper vir my. Ek het net vir jou stress kom bring.
1: Ja, ja. Ek wil nie weer hoor dat jy sulke gemorse met my kom praat, hoorde. As die van jou was, het ek nooit uitgevind dat die klomp sisse bezig is om my in die rug te steekie.
8: Oké, Boeta. Maak net sure dat hulle nog nie uitgevind het. Ek is die informe nie. Otherwise, sal ek nie kan uitvind wat hulle niks move sien.
1: Los alles nog net so in my handen, Bali. Het een kwijtje opgedoen.
8: Kan jy nou zien hoe important het is dat ek hier moet blijven, hè?
1: Jou job is klaar, Bali. Ek weet nou wat ek wou gewete. Nou moet ons voor en toe kyk, want alles wat ek tot nou gedoen het, het ek gedoen vir ons twee se future.
8: Oh, man, nou... jy dan nie wegstie.
1: So laat jy kan gezond word. Ek het jou meer nodig in die future as nou. Ik het klomp gejaad in die bank, Bali. Sommere lekker klompje gejaad. Hier sal liewe ons net van die cheap scrap. So met die gejaad gaat ons nog meer gejaad maak. Sommere paie meer.
8: Nou.
1: Ek wil hier ons met de off-sales opzet. Dat ze blij ons allemaal die sabines in die locatie. En ons gaat nog altijd aan met die scrapiesigheid. Nou denk jy nou, ik zal alles die alleen kan doen, hè? Of ek spreek jy ek me nou weer met de klomp strangers koppel. Wat my weer op kop wil kom aanset, soos die brasse.
8: Nou, wat wil Boeta hee, moet ek maak?
1: Niks. Al wat jy nou moet doen, is om vir my te luister. Oké? Ek boek jou morgenoogend vroeg by die hosie in. En in die meantime, gaat ek jou aan soos altijd.
8: En ek leer my net daar in die hospitaal.
1: Sien jy? Maar die word gesom. En as jy uitkom, raak ek rit van die skelms. Krij jy aan een paar brasse om hier aan te gaan. In oost u begin met die off-sales. Hoe klink die vir jou?
8: Sure. Ons kan seker maar so maak.
1: Goed. So, ons het nou klaar gedesign, hè? Ons gaat die weer hier oor praat. En los af die twee sakke in die gras. So gaat hulle mos die suspect dat ek wijs is van die hele movie.

Annie, is jy wakker? Die brasse het nie gister aan te gekom nie. Seker weer van hy veel myre daar by die Sabine opgeteel. Kom, laat oor twee maal ons die toelijn. Kom, laat ek jou help aantrek. Die son is al uit. Hé, Bali, kom nou, man. Wees, dat is koud, joh. Het er aan jou nacht opgeleid. En die bloed, waar komt dit vandaan? Uit jouw mond uit. Zodat je het nog alleen bloedsbegoek vannacht. Kom nou, Bali, man. Word nou wakker. Joh, maar jij is daar. Jij is een stokstijf. Bali. Bali. Nee. Nee. Nee. Nee, Bali, nee.

0: Tot ziens. Hoor is dat 2 weken wat op Bali dood is, maar ik mis nog altijd hij, bra. Hij was nou ziek van die begin af, maar één ding. Hij was een tijdelijke, bra.
1: Hey, klokjes. Vertrek. Hou je bek. Lepiet aan jullie job recht doen van nou af.
0: Hoe mensen lang aan nou? Hoe ze moeten maar altijd onze job recht doen?
1: Is het? Nou, hoe is het dan possible dat die mensen op die tip kan komen en mijn shipment komt check? Ha?
2: Wat is shipment dit hulle gesteel, son?
1: Wil jullie nou voor mij kom wijs maken om te zeggen? Je laat hier nog een nood laat die koepen en alle minimas money. Ha?
0: Hoe mens lang aan om, man?
1: Hoe lang had het altijd voor ons gevat om een zak vol te maken? Ha? 1 week. Hoe lang vat het nou? Amper 3 weken. Ha? Wat kan je dan?
0: Ah, misschien kom je suppen, man, het stadige deus lang, man. Ons hoort het elke dag nog altijd iets zoals altijd.
1: Moet niet die traaien om van mij voor appie te vatten, na. En wat zegt zij, Jaro? Doen zij nog jouw job recht?
2: Ja, slang. Slang niet, mos. Ik zal nog in dat dione slang ze suppen kon wegdraaien.
1: Goed, bras. Ons losse daar. Drink maar hele dop. Je gaat nog slapen.
2: Als ja, slang. Ons gaan maar nog een beetje hier bij die villa.
1: Gaat jullie die locatie tomorrow?
3: Slang kennen. Waarom ze cheer is, waar elke satra voor om daar niet zo bij.
2: Zij moet niet spelen, die oog gaat. Zij even slang, hoe leid zij nou klonkjes al leven. Tak skroeven.
0: Aaron kat het uit, mijn mazakken, zij wie toch zeer, ik schiet heel maar heel dag poen. Geen nog tijd voor hij wijn vliegen.
1: Jullie kan nou maar heel nacht zitten en strijden over wie die lelijkste meid. Al wat ik weet, is dat ik nou ga slapen.

Dit dan Café Aman Istanbul met die magnifieke Gulbahar. Volgende skuif ons fokus na die passievolle snare van die Spaanse gitaargroep Guitarra Azul. Hier is hulle met die hartroerende snit Tres Lagrimas.

Die onmiskenbare klanke van Mango Groove en Africa Blue. Jy kan nou luister na Eva Cassidy. Die hartseer feit van Eva Cassidy is natuurlijk dat sy feitelik onbekend was buiten haar thuisdorp in Amerika toe sy in 1996 in die vroeë ouderdom van 33 aan kanker oorlede is. Eers 4 jaar na haar dood het 'n Britse radiostasie haar musiek begin speel en haar albums is wêreldwyd verkoop. Hier is haar bittersoet vertolking van Sting se meesterstuk Fields of Gold.

Dit dan Miriam Makeba met Ntshilo Ntshilo. Van die rijklanke van Afrika skuif ons nou oor na die koning van cool jazz. Die Dave Brubeck Quartet het in 1959 geskiedenis gemaak met hulle album Time Out. Hier is Dave met Take 5.

Dit dan die Dave Brubeck Quartet met die tijdloze en stijlvolle Take 5. Die Argentijnse zangeres Karen Souza vermaak jou nou met haar weergawe van Ain't No Sunshine.

Dit dan Karen Souza met haar dromerige jazz geïnspireerde vertolking van Ain't No Sunshine. Volgende aan die beurt is flamenco gitaar virtuoos Paco de Lucia met Entre dos Aguas.

absolute meesterlijke gitaarspel deur Paco de Lucia met Entre dos Aguas. Ons reis neem ons nou volgende na die Kaapverdiese eilande saam met Cesaria Evora en hier is sy met haar vertolking van Sangue de Verona.

Caesarea Evora met Sange de Verona. Het is ongelukkig tijd om te groeten en ik sluit vanavond het programma af met die Buena Vista Social Club en hulle trefferlied Candela. Baie dankie dat jy vanavond weer saam gereis het en ek hoop dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer by my sal aansluit vir nog prachtige wereldmuziek. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.